jaren raad ik dir. Je neemt het leven, denn du hast doch nur dat ene. Denn veel zu vlug is het voorbij, en du mäst dich af op heen.